Hebreërs 10 vers 24. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie.

Heren, geef mij vandaag een helder hart. Help mij om raak te zien wie anderen miskijken. Help mij om liefde te kiesboel gemak, om goedheid te kiesboel stilte. Laat die licht door mij schijnen in elke woord en elke daad en elke ontmoeting. Maak mij een instrument van uw hoop. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Dank je dat u ons eerste lief gehad hebt. Help ons om daar die liefde elke dag uit te leven. Niet net met woorden, nie, maar met daden. Maak ons harte sag. Maak ons ander bereid. En laat ons levens wys dat ons die disciples is. Laat die liefde deur ons skyn. Waar ons ook al gaan.

te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappe, en laat my lewe

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en by u bly. Mag die boodskap van Pasfees nooit uit u hart en u gedagte uitgaan nie. Mag daar nooit 'n dag aanbreek wanneer u nie dink aan die sombere tafereel van Golgotha nie, maar dat u onthou dit is volbring in Jesus se naam. Amen en amen.

0: Truth Live from my studio.
1: Twee Petrus, 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekeer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.